0: met een IR 1PM aan je herbootsie.
1: Kamar da Ladifata Misra, ina jin daɗin kasancewa tare da PRC ta FM kan mita 94.6. Yanzu agogonmu na cewa karfe 5:15, lokacin da za a saurari shirinmu na yara manyan gobe.